0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: ochtend van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd, konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
4: Kippie. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers stoeterend door het centrum. Daar legden ze stroobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
4: De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Zeker weten. Geef mij maar een bakkie zwart vandaag. De ochtendshow begint. Want ik weet niet of je al buiten bent geweest vanochtend. Maar hey, het is niet echt lekker. Het is zeiknat buiten. Bewolkt. En het goede nieuws is eigenlijk dat in de tweede ochtendhelft de meeste regen weer wegtrekt. Maar verspreid over het land kan er nog een enkele bui naar beneden komen. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 19 en 22 graden. 18 augustus op de kalender vandaag. Zware dag voor de Amsterdam Arena 30 jaar geleden. Want daar werd de eerste officiële wedstrijd gespeeld. En gewonnen door PSV. Ja. Hey, en vandaag in de Amerikaanse rechtbank een openingsverklaring in de rechtszaak tegen Meta voor psychische schade bij jongeren. Ja, de staten beschuldigen het bedrijf van Facebook en Instagram zo te hebben ontworpen dat het overmatig gebruik in de hand werkt. En dat zou dan weer leiden tot psychische schade bij jongeren. Hey, Meta voor de rechter wegens psychische schade bij jongeren. Ik denk dat de Vind ik leuk knop binnenkort een nieuwe versie krijgt. Namelijk, ik vind dit schade.

Radio Noordzee, Glennis Grace, je hoorde afscheid. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. In de ochtendshow. En vergeet het niet als je vanmiddag weer naar huis rijdt. Luc van der Braak even aan te zetten. Hij presenteert deze hele zomer de Zomermiddagshow. En vanmiddag heeft hij als sidekick niemand minder dan Wesley Bronkhorst. Nou, ik zou luisteren vanaf 4 uur naar de middagshow met Luc. Dit is

0: Bart.
1: Hey, Walter Kroes.
0: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: En de Roet de Soleil. Je krijgt spontaan weer zin in vakantie. Maar ja, voor in sommige delen van Nederland is de vakantie sinds gisteren echt voorbij, hè? 18 augustus, waar mag ik je blij mee maken vandaag? Op de dag dat Napoleon 215 jaar geleden elke Nederlander verplicht een achternaam gaf. Ja, het gebeurde 215 jaar geleden. Nou ja, misschien een liedje wat daarop inhaakt. Ik roep maar even wat, hè. Ja, of misschien wil je gewoon iets horen waar je heel blij van wordt. De WhatsApp van Radio Noordzee staat voor je open. Laat het weten. Ga ervoor naar radionoordzee.nl. Klik op het WhatsApp-icoontje en nou ja, laat maar weten wat je zou willen horen. Heb ik zometeen onder andere voor je Nick en Simon en deze van

0: Het antwoord krijg je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Fluorio.
5: Aldi.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
5: mama
7: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse uitgaven aan medicijnen kunnen de komende jaren verdubbelen. Als voor elke aandoening 1 nieuw medicijn wordt vergoed, komen de jaarlijkse kosten uit op ongeveer €8 miljard, schrijft de Telegraaf. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed en daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten er een paar worden nagekeken omdat ze een rook hadden ingeademd. En honderden mensen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veebrand in Oost-België mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet uitgebreid, maar het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. Het weer dan van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Bij een maxima van 20 tot 22 graden.
9: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
9: 200% puur Hollands.
12: Radio Noordzee.
9: De Radio Noordzee ochtendshow.

0: Nou, blijft mooi. Deze van de Dijk, als ze er niet is.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Elke dag, zo rond deze tijd, een track waar je blij van wordt. Die je even lekker op hebt om de dag door te komen. Nou, vandaag heb ik eentje van Milushka. En zij zegt, Wouter, ik wil even een liedje horen waar ik super blij van word. Ik moet namelijk vandaag de caravan uitruimen en schoonmaken. Nou, oké. Jeffrey Hezen wou ze horen en Loco.
1: De Radio Noordzee, Nederpop.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

en Douwe Bob. Nog even blijven, 200% puur Holland. Je bent bij Radio Noordzee, goedemorgen. Wouter hier met Hollandse Hits. De drie J's komen eraan samen met Ellen te Damme. Eerst de ideale schoonzoon uit Baarlo. Ja, zo wordt hij genoemd. Bram Bongers.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.

toestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: nu.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Univé kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard.

0: Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu

0: Doe maar een extra zwarte.
1: De ochtendshow begint.
0: Want als je al naar buiten bent geweest, dan weet je dat het bewolkt is en in een groot deel van het land de regen naar beneden klettert. Tijdens de tweede ochtendhelft trekt de meeste regen weer weg. Maar pas op, vandaag verspreid over de dag komen er nog enkele lichte buien voor. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Ja, het wordt zo'n dinsdag vandaag. Die 66 jaar geleden trouwens een hele slechte dag was voor de ooievaars in Nederland.

Maar dat is nog eens een mooie Noordzee Classic. Ik meen het. André Hazes hoorde je in de ochtendshow van Radio Noordzee. Goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits. En als je onderweg bent naar je werk, weet dat je ons ook op je autoradio kunt ontvangen. Als je bijvoorbeeld in Kuik rijdt op FM 95.3 of in Loon op Zand op FM 93.3. En natuurlijk in heel Nederland via DHB Plus, hè. Dat ook nog eens een keer. Als jij de radio nou even iets harder zet, zonder dat ik het vraag, dan is dit niet mijn, maar jouw idee.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar is de auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem, zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten van ver komen of er zijn weinig garages die de reparatie kunnen uitvoeren. En 4 grote kranten in ons land hebben volgens het FD een boete gekregen van de zorginspectie. Die vindt dat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui bij 19 tot 22 graden.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Paardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier oponthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuw-Kuik 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
10: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Nou, soms wil je gewoon even kwijt. Hè? Even samen weg van de drukte. Je telefoon, alle andere verplichtingen. Even lachen, samen ontspannen en nergens aan denken. Gewoon samen genieten. Suzanne en Freek hoorde je in de ochtendshow van Radio Noordzee. Waar ik zo meteen een classic draai van VOF de Kunst na Mart Hoogkamer. Radio Noordzee.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

voorwaardelijk het succes mogelijk maakt. Bij Snelle is dat tourmanager Omar. De twee zijn al jarenlang vrienden en kunnen het nu zakelijk dus ook goed met elkaar vinden. Radio Noordzee en Rutger van Baan.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu
4: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu
4: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
7: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!
19: Voor die

0: Cruise Health, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De meeste files staan op de wegen in de regio Noord, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Sloterdijk en Knooppunt Amstel, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knooppunt Grijshoord, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaaf 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Met Tino Martin.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Good morning. Ah, het is bewolkt. En in een groot deel van het land komt er regen naar beneden. Ah, het goede nieuws is dat tijdens de tweede ochtendhelft de meeste regen weer wegtrekt. Later vanmiddag, verspreid over het land, kan er nog een licht buitje naar beneden komen. Het wordt 19 tot 22 graden. 18 augustus vandaag op de kalender. De dag dat 30 jaar geleden in Amsterdam, in de Arena, PSV de eerste officiële wedstrijd won. Ja, dat was even een minder momentje. En vandaag in de Amerikaanse rechtbank de zaak tegen Meta voor psychische schade bij jongeren. De staten beschuldigen het bedrijf ervan Facebook en Instagram zo te hebben ontworpen dat het overmatig gebruik in de hand werkt. En dat zou dan weer leiden tot psychische schade bij jongeren.

0: Ja, jongens, jongens, hij kan uit, hè? Het knipperlicht kan uit.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Nou, laten wij snel naar binnen gaan dan. In de Hollandse Meestergalerij. De plek waar al die mooie meesterwerkjes hangen. Aan de rechterkant al die grote hits. Aan de linkerkant de toch iets minder bekende hits. Van Nederlandse artiesten uiteraard. En vandaag pak ik er eentje van de linkerkant. Alhoewel, ja, het is een beetje... Het is wel een hit geweest, maar een bescheiden hitje. En aan de andere kant denk ik, ja, dat je hem zeker kunt meezingen. Het liedje gaat over de alledaagse en maatschappelijke angsten. Zoals de opkomst van automatisering en de angst om vast te roesten in sleur. Een bescheiden hit. Maar niet minder leuk. Toontje lager, dit is Ben jij ook zo bang?
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Vakantieveilingen. Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
15: Kippie.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de zoektocht naar de identiteit van een man in Amsterdam zijn 140 tips binnengekomen. Gisteren deelde de politie beelden van hem. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden. Hij had een beroerte gehad en kan niet meer praten. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken maar weinig van de regenval de komende dagen. Die is lang niet genoeg om het droogteprobleem in ons land op te lossen, zegt Weer Online. En bij de grote natuurbrand in het oosten van België zijn 2 brandweermannen vergiftigd door koolmonoxide. Het zou oké gaan met ze. De brand in de Belgische Ardennen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Het weer dan van Weer Online. Er veel bewolking en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
20: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: De files lossen geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Amstel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar staat een kapotte auto stil. Op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen Noord 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
20: 200% puur Hollands.
15: Radio Noordzee.
20: De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

Bert van de Hebert samen met Donny, Fisherman's Friend. Hier bij Radio Noordzee. En onze eigen Fisherman's Friend, Luc van der Braak, hoor je vanmiddag in de middagshow. Als je onderweg naar huis bent. Vanmiddag als sidekick heeft hij Wesley Bronkhorst. Nou, dat moet een gezellige boel worden, dat kan niet anders. Goedemorgen, het is Radio Noordzee met Splitsing. En recht uit het hart.

0: samen met de bankzitters en uitslover. Zometeen, Marleen, zou ik je tot de lunch aan het werk met de goede muziek. En de lunchshow presenteert ze ook deze zomer. Hè. Ze heeft allemaal hoogtepunten van het afgelopen jaar die voorbij komen. Dat is zeer de moeite waard, want sommige dingen was ik gewoon ook alweer vergeten. Heb ik nog één ding voor je? En dat is de hitflits.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel.

0: Noordzee.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
22: Aldi.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
22: Aldi.
24: Ga naar randstad.nl. en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Een hele goede morgen. De tranen van goud van Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Daar begonnen we mee. Gezellig dat je erbij bent hier op Radio Noordzee. Marleen hier. Radio Noordzee natuurlijk alles 200% puur Hollands, hè, dat weet je. Ja, mensen die weer net terug zijn van vakantie. Ik hoop dat je het ritme een beetje weer te pakken hebt. Want voor een heleboel mensen is de vakantie voorbij. Nou, ik hoop dat het lekker gaat met je deze ochtend. Mocht je toch nog een beetje problemen hebben met opstarten in dat ritme, weer in die routine komen, heb ik vandaag misschien wel een klein beetje goed nieuws. Want vandaag is het Never Give Up Day. Je gelooft het niet, hè? Voor alles is een dag. En ik zeg je eerlijk, ik had er nog nooit van gehoord. Maar sinds 2019 is deze dag ingevoerd. En het gaat er natuurlijk eigenlijk om, ja, dat we vandaag iemands doorzettingsvermogen, iemands vastberadenheid een beetje aanmoedigen of complimenteren. Ja, mocht dat het geval zijn bij jou en je hebt even niemand in de buurt om dat compliment te ontvangen, dan ontvang je hem bij deze van mij. Never give up, geef dus nooit op. En blijf lekker luisteren hier naar de Radio Noordzee natuurlijk, met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Straks komt er ook weer een shownieuws update voorbij. Die staat al voor je klaar, rechtstreeks vanaf de shownieuwsredactie. En zometeen ook, ik mag wel zeggen, een zeer kwetsbaar verhaal van onze Radio Noordzeester. Maar eerst Herman van Veen, die gaat even

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Gezinsuitbreiding voor Estefana Polman en Rafael van der Vaart. Estefana is zwanger. Op Instagram delen de oud-handbalster en voormalig topvoetballer het blijde babynieuws. Een klein nieuwtje met heel veel liefde. Wij gaan van 4 naar 5, zo schrijven ze bij een foto. Ons kleine wondertje is onderweg en we kunnen niet wachten tot je er bent, vervolgt het stel, binnenkort compleet met z'n 5. Een positieve gezondheidsupdate over Henk Wijngaard. Hij ligt niet langer op de intensive care. Dat meldt het management van de 80-jarige zanger op zijn website. Binnenkort wordt hij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De zanger, bekend van de klassieker Met de Vlam in de Pijp, werd begin augustus in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de operatie die hij daarvoor moest ondergaan succesvol was verlopen. En spelletjes van harte opgelet. Rob Jansen keert vanaf oktober weer terug als presentator van Prijzenjacht. Het tweede seizoen van de gameshow is vanaf 5 oktober weer dagelijks om 7 uur te zien op SBS6. Zo maakte hij gisteravond bekend in Shownieuws. In Prijzenjacht nemen duo's het tegen elkaar op in een reeks spellen. Deelnemers moeten de prijs raden van uiteenlopende producten. Prijzenjacht is zo'n spel waarvan iedereen thuis denkt: kom erop, dit kan ik. En juist dat vind ik er zo leuk aan, aldus Rob.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

De kapitein deel 2, hè? Niet te verwarren met deel 1 natuurlijk hier op Radio Noordzee. Zometeen onze Radio Noordzeester S10, hè? Dat is de hele week onze ster. Je krijgt wat meer over haar te weten en we draaien uiteraard ook die mooie muziek van haar. Maar ook hele kwetsbare verhalen van haar. Want, nou ja, goed, ik ga er nog niet te veel over verklappen, dat hoor je allemaal straks. Maar mooie, mooie verhalen waarin ze zich heel kwetsbaar opstelt. Ja, en dan nu...

0: Noordzee.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

En van deze nachtenlang van Donnie en Yves Berendsen naar een hele andere mood ineens. En dat kan natuurlijk gewoon, hè, hier op Radio Noordzee. Het is bijna 10:30. Dit is Paul de Leeuw met Voorbij. En als je denkt, waar ken ik dit nou toch van? Het origineel is van Ricardo Cocciante. En Paul de Leeuw schreef zelf deze Nederlandse tekst.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.

0: bonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: is zij dus, hè? Leona, zomer op je radio.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: De Radio Noordzeester deze hele week, daar ben ik erg blij mee, is S10. En S10 die wordt geprezen om haar gewaagde, eerlijke teksten. En ze schrijft ook heel vaak over haar eigen psychische problemen. Misschien heb je dat wel eens meegekregen. Ze werd in het verleden opgenomen in de kliniek wegens een depressie, psychoses. En haar twee eerste EP's die heten Antipsychotica en Lithium. En nou, voor de mensen die dat niet weten, dat zijn medicijnen die voorgeschreven worden bij psychiatrische aandoeningen. Dat is nogal wat, hè, als je daarover schrijft en als je dat zo in de openbaarheid kunt bespreken. Nou, in 2022 maakte ze een album en dat heet Ik besta voor altijd zolang jij aan me denkt. En daarop staan verschillende nummers waarop ze samenwerkt met andere artiesten. Vrouwkje bijvoorbeeld, hè, daar ga ik morgen meer over vertellen. Maar ook staat daar een nummer op dat ze onder andere samen schrijft met de mannen van Bluff. En dat is ook het nummer dat ik vandaag wil laten horen. Want voor het eerst hebben ze dat samen uitgevoerd op het podium tijdens het Concert at Sea. Dat is natuurlijk het concert wat Bluff altijd organiseert. Iedere zomer. En dat was een week voordat het officieel werd uitgebracht. En dat was toen eigenlijk al meteen een doorslaand succes. Het gaat over afscheid nemen. Degene van wie je houdt los moet laten. Daarom Laat me los van S10 en Bluff.
2: Ik lig wakker, want ik had je graag.

elkaar goed zit, dan kan er eigenlijk weinig fout gaan. Vulcano was dat. Ver terug in de vorige eeuw. Zometeen in de tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee heb jij van mij te goed de link van Marleen. Dat is deze hele week al morgen. Dat is de link die al die platen met elkaar verbindt. En vandaag is dat er eentje waar wel een beetje een sappige roddel aan vastkleeft. Straks hoor je precies waar ik het over heb. Dat en natuurlijk nog heel veel meer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws.
25: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

augustus. En dat is onder andere de dag dat in 1811 Napoleon iedere Nederlander verplichtte om een achternaam te kiezen. Het is ook de dag, iets minder lang geleden, 1960, werd vandaag de anticonceptiepil op de markt gebracht. Eigenlijk voorgeschreven als middel tegen onregelmatige menstruatiecyclus en pas veel later als anticonceptiemiddel. Nou, het zijn zomaar een paar feitjes waar jij helemaal niets mee kan waarschijnlijk. Maar hè, wie weet komt het nog een keertje van pas als je Triviant gaat spelen. Ja, ik hou wel van dit soort weetjes. Je kan het ook meteen weer vergeten hoor. Maar weetjes, leuke feiten en roddels, die krijg je zometeen ook weer in de shownieuws update. Straks ook de link van Marleen, waarin geruchten over een affaire hardnekkig ontkend worden.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De cast van het derde seizoen van de Vierlandserie Maxima is vanochtend officieel bekendgemaakt. Nathalie Anna neemt in het derde seizoen van de serie de rol van Maxima over van Delfina Chavez, die in de eerste twee seizoenen Maxima speelde. Ruben Brinkman die volgt Martijn Lakenmeijer op als Willem-Alexander. Nou, de wisseling heeft te maken met de sprong in de tijd die de serie maakt. Waar het tweede seizoen liep van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima tot aan de inhuldiging, draait het derde seizoen om de eerste jaren van het koningschap en hun gezinsleven. Het nieuwe seizoen is vanaf 2028 te streamen bij Videoland. Een gezinsuitbreiding voor Estefana Polman en Rafael van der Vaart. Estefana is zwanger. Op Instagram delen de oud-handbalster en voormalig topvoetballer het blijde babynieuws. Klein nieuwtje met heel veel liefde. We gaan van 4 naar 5, schrijven ze bij een foto. En spelletjes van Aten opgelet. Rob Jansen die keert vanaf oktober weer terug als presentator van Prijzenjacht. Het tweede seizoen van de gameshow is vanaf 5 oktober weer dagelijks om 7 uur te zien op SBS6. Zo maakte hij gisteravond bekend in Shownieuws. In Prijzenjacht nemen duo's het tegen elkaar op in een reeks spellen. Deelnemers moeten de prijs raden van uiteenlopende producten. Prijzenjacht is zo'n spel waarvan iedereen thuis denkt: kom maar op, dit kan ik. En juist dat vind ik er zo leuk aan, al dus Rob.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Het zou zomaar kunnen zijn dat jij op dit moment beelden voor je ziet, op je Netflix ziet verschijnen. Van een koud biertje, met of zonder alcohol. En dat komt omdat dit natuurlijk gebruikt werd voor een biercommercial in de tijd Juli, Juli van Bert Heerink.
1: De link van Marleen.
0: De link van Marleen deze hele week is morgen. Dus iedere dag op deze plek in de tweede uur draai ik een plaat die iets met deze link te maken heeft. Ja, natuurlijk vandaag ook. En ik heb een nummer gevonden van Sineke. En dat nummer dat komt uit 2024 is medegeschreven door Frans Bauer. Ze werken de laatste jaren vaker samen. Ze brachten ook al duetten uit, gingen samen op tournee. Misschien heb je het meegekregen, maar er zijn ook hardnekkige geruchten geweest over een vermeende affaire die Sineke en Frans zouden hebben. Maar die hebben dat altijd hardnekkig ontkend. Achteraf bleek, en dat is heel belangrijk, dat de bron van die geruchten, die verhalen, kwamen van de ex-man van Sineke. Ja, die hebben een vechtscheiding achter de rug. En dan weet je natuurlijk wel dat je die bron altijd even moet checken. En dan is het goed om te weten waar al die geruchten vandaan komen natuurlijk. Hè? Dus ja, de relatie tussen Sineke en Frans is puur vriendschappelijk en puur professioneel. En dan komt dit nummer zomaar uit hun samenwerking. In de link van Marleen, morgen schijnt weer de zon van Sineke.

0: nog een lege plek op de playlist. En die kan jij invullen. Ga naar radionoordzee.nl en stuur mij een bericht met een titel, een artiest. Wat wil jij zo meteen horen? Dan ga ik hem straks draaien. Het is bijna 11:30, dus je hebt nog een paar minuutjes. Radio
1: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Radio Noordzee.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

Loco Jeffrey Heesen. Het is tijd om mijn belofte in te lossen. Om het vraagteken in te vullen. Ik heb een berichtje gekregen van Christa. Die wil een vrolijk nummer van Nielsen horen. Nou, dat is op zich niet zo ingewikkeld, want hij heeft er nogal wat gemaakt. Ze laat mij de keus. Nou, mag ik dan kiezen voor Beauty and the Brains? Christa, ik denk dat ik met ieder nummer, als het vrolijk is, van Nielsen jou een plezier doe. Dus vast ook met deze. Dankjewel, Christa, voor je berichtje. Deze is voor jou. Ben niet zo.

als je de keuze had van Thomas Bergen. Het is bijna tijd voor het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. En ik blijf nog een uurtje plakken. Want we hebben de hoogtepunten verzameld van al die artiesten die de afgelopen maanden het lunchprogramma hebben gepresenteerd. Straks Samantha Steenwijk en Martijn Fischer. Tot straks.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
12: Boeie.
13: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes. Hamster.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokro Mafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was de ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

Ja, dat is toch een enorme geruststelling. Het beste moet nog komen. Met die instelling kom je een heel eind volgens mij. Goedemorgen. Het beste moet nog komen. Ook voor het lunchprogramma geldt dat natuurlijk. Want daar luister je naar hier op Radio Noordzee. Kijk, normaal gesproken nodigen we altijd een artiest uit die het lunchprogramma voor je presenteert. Maar ja, ze zijn allemaal op vakantie. En terecht natuurlijk, dat hebben ze ook van harte verdiend. En daarom ben ik er, want we hebben de hoogtepunten verzameld van al die maanden dat zoveel artiesten hier zijn langsgekomen om het lunchprogramma voor je te presenteren. Nou, vandaag ga jij horen Martijn Visser en Samantha Steenwijk, want die hebben ook goede zaken gedaan hoor, hier in de Radio Noordzee studio. Zometeen dat dus.

0: De veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers. Dit jaar heeft Martijn Fischer voor het eerst zijn eigen muziek uitgebracht. En in het lunchprogramma dat hij presenteerde, vertelde hij wat nou eigenlijk zijn grote droom is op muzikaal gebied.
1: Eigenlijk zou ik het allermooiste vinden om een uurtje eigen muziek te hebben en dan een festivalshow te kunnen doen. Maakt me eigenlijk niet uit. Ik denk, ik ben al heel vaak op Paaspop geweest, dus dat is een festival wat mij bekend is en wat ik heel erg leuk vind om te doen. Dus een uur muziek op Paaspop, daar ga ik voor.
2: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Noordzee.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
1: Streekt. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
12: Kippie.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ja, het is tijd voor Samantha Steenwijk. Want Samantha Steenwijk die komt uit Den Haag, dat weet je misschien wel. Maar is vanwege haar liefde voor paarden ook regelmatig te vinden in Friesland. Nou, luisteraar Noah de Vries die vroeg aan haar wat ze nou liever eigenlijk heeft. Het platteland of de grote stad?
1: Het leukste is om de combinatie van te hebben. Want dan heb je het beste van allebei. Ik ben elke keer weer blij als ik over de afsluitdijk rij richting Friesland om daar de rust te hebben en een beetje het Oud-Hollandse en iemand met een krantje in de tuin, zeg maar. Maar ik ben ook toch wel weer blij als ik dan weer terug naar huis rij en de hysterie van de Randstad heb. Dus eigenlijk heb ik gewoon het beste van allebei. En ja, in Friesland staan natuurlijk mijn paarden. Dus ik ben soort elke week op ponykamp. Nou, hoe leuk is dat?

0: komt. Maar we zijn wel vlak bij de finish van het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. We gaan er eigenlijk een beetje geleidelijk uit. Mag het licht uit van de dijk, hoor je natuurlijk hier al op de achtergrond. En ook al loopt het lunchprogramma ten einde, je blijft natuurlijk lekker bij Radio Noordzee de hele dag voor de beste Nederlandstalige muziek, hè. Ik neem afscheid dus voor vandaag, maar morgen om 10 uur, dan ben ik er weer. Ik wens je een fantastische woensdag. Tot morgen.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
20: Nu haal hè, dus niet straks.
21: Hands van voordeel.
19: Aldi.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
20: Nu haal hè, dus niet straks.
21: Hands van voordeel.
19: Aldi.

0: van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was de ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzen.

Volumia bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands en een heel klein beetje, een heel pieterpeuterig klein beetje, Dinant van Keen. Die schreef mee namelijk aan het nummer. Dat is een mooi verhaal. Henk-Jan Smits, die ken je nog van Idols, hè, die met die grote zonnebril.

0: Radio Noordzee.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Van het voorjaar op 1 april om precies te zijn was Radio Noordzee jarig. 1 zijn we geworden. Dik 4,5 maand geleden. Dan zit je nog in de luiers. Toch, daar ben je nog even niet uit. Die eerste verjaardag die vierden we met een Noordzee Top 750. De 750 mooiste, beste en leukste Nederlandstalige hits ooit gemaakt. Allemaal door jou zelf uitgekozen. Bij deze, na 4,5 maand alsnog, dank je wel daarvoor. RadioNoordzee.nl, daar kun je die complete lijst trouwens nalezen. Kijken waar jouw favoriete hits terechtkwamen. En de afgelopen maanden hebben we heel veel berichtjes gehad. Gaat die misschien nog een keer uitgezonden worden? In zijn geheel, van 750 naar 1... De knoop is doorgehakt, het ei is gelegd, het antwoord is een volmondig ja. Over een kleine 2 weken, vanaf maandag 31 augustus gaan we dat doen. 5 dagen lang, de Noordzee Top 750. Dit is de nieuwe Hollandse Hitflits en die is van Mart Hoogkamer.

0: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey. Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes! Esso, omdat elke rit telt.

0: 200% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee met Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Luna, die ken je onder andere van Pauze, van Liefde, van Voorbestemd met Russo samen en een heleboel andere leuke liedjes. Haar nieuwste, ken je die al? Die heet Schoonzoon. Die hoor je zo meteen bij Radio Noordzee na het dinsdag duet. En dat is deze keer een samenwerking tussen Jari Hellegers en Monique Smit. Ben je verliefd? Grote hit van een paar maanden geleden uit de Noordzee Top 30. Het mooie is, Monique Smit gaf van de week een interview en toen zei ze, toen we dat liedje uitbrachten en ook in de weken daarna, heb ik zo ontzettend vaak de vraag gekregen, zijn Jari en jij nu ook samen? Privé, zijn jullie ook een setje? Het antwoord op die vraag, voor eens en voor altijd, zei ze, een volmondig nee. Maar zingen doen ze wel samen. Monique en Jari, dit is Ben je verliefd?

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: De dinsdag schiet extra lekker op met Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Paul de Leeuw hoorde je met Kip je lief. Misschien wel vergaderingendag vandaag op je werk. Als net die vakantie weer voorbij is, als je weer aan de bak bent. Alle vergaderingen zijn vaak op dinsdag, heb je dat gemerkt? En als iedereen ook op kantoor is het altijd extra druk. En dan de ene meeting na de andere. Sterkte, laat Radio Noordzee lekker aanstaan. Dan begeleiden we je daar een beetje doorheen. Met Fons Feurink nu en Fezi. Radio
1: Noordzee. Tijd om te knallen, vrienden.

0: zijn.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Pan. Wat is jouw favoriet?
8: Kippie.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend.
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
20: Ik wil als dino!
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
23: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Radio Noordzee.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen twee mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
25: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: vandaag?
1: Het is een van de grote drie. Als je het over voetbal hebt en je zegt de grote drie, dan bedoel je natuurlijk Ajax, Feyenoord, PSV. Heb je het over Cabaret van wat langer geleden? De grote drie, weet je wie dat waren? Toon Hermans, Wim Sonneveld, Wim Kan. En als je het hebt over de zomerhits van 2026, is dit een van de grote drie. Cheerio van Justin de Wild is er een. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. En natuurlijk Zandloopster, Radio Noordzee. 200% puur Hollands met Robert van Hemert. Het mooie was, het scheelde maar weinig, heel weinig. Of dit liedje was dit jaar helemaal niet uitgebracht, vertelde Robert een tijdje geleden aan onze middagjock René Verkerk. Moet je luisteren.
2: Ik heb even getwijfeld of ik het wel deze zomer zou uitbrengen, omdat ik natuurlijk een grote hit met Moët score en Cheerio is er ook. En ja, toen zei dus op een gegeven moment tegen mij, zeg maar de mensen om me heen, van joh Robert, je kan het misschien ook zo zien dat die twee liedjes het voorgerecht zijn van de zomer. Jij brengt een toetje.
1: Het toetje van de zomer noemt hij zichzelf Zandloopster. Nog steeds hoog genoteerd bij Radio Noordzee, ook in de Noordzee Top 30. Die is er aankomend weekend weer. Cubaanse Café, Gerrit Schneider, hoor je naar ijskoud. Dit is Nielson. Het is ijskoud.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De 33-jarige man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt vandaag op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren nog TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte nog in voorlopige hechtenis te houden. Bij zijn aanhouding in januari was de verdachte in het bezit van 2 bijlen, met erin onder meer gekerfd het woord Alexia. En ook had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. En het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist tegen acteur Marouane Mefta voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. De officier van justitie vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet passend voor de 22-jarige acteur, want hij heeft een blanco strafblad. Wel rekent zij het Mefta aan dat hij binnen een half jaar 2 keer betrokken raakte bij voetbalgeweld, eerst als speler en later als toeschouwer. En de cast van het 3e seizoen van de Finland-serie Maxima is vanochtend officieel bekendgemaakt. Nathalie Anna neemt in het 3e seizoen van de serie de rol van Maxima over van Delfina Chavez. En Ruben Brinkman volgt Martijn Lakenmeijer op als Willem-Alexander. De wisseling heeft te maken met de sprong in de tijd die de serie maakt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

in de wolken. Radio Noordzee, 200% puur Hollands met de kast. Sinds vorige week weten we weer iets meer over Lange Frans. Had je dat meegekregen, dat filmpje van die tuin van hem? Zijn favoriete kleur is zeker niet groen. Hij had zijn tuin helemaal laten restylen. Als je denkt, waar gaat dit over? Check het maar eens op YouTube. Daar staan nog beelden, allerlei vlogjes ook van mensen die daar dan weer op reageren. Lange Frans en tuin, dan vind je het. Maar er is niks groens. Hij heeft tegels, hij heeft een schutting, een barbecue en alles. Maar geen plantje, geen blaadje zelfs. Heel bijzonder.

0: Radio Noordzee.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die

0: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veyo. Levenzonderbril.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Pas je eindelijk

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

Jan Smit, Boom Boom, Bailando. Als je iets wilt delen met Radio Noordzee, contact wil leggen met de studio, wees welkom. Vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En mocht je nou denken, hoe werkt dat dan precies? Ik heb nooit eerder iets gestuurd naar Radio Noordzee. Ik weet niet precies hoe dat moet. Ga even naar de website, naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Heel herkenbaar met zo'n icoontje erbij. Stuurbericht staat er bovendien. Het kan echt niet missen. Als je dat aanklikt, dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. En dan kun je kwijt wat je kwijt wilt. Misschien een vakantieanekdote delen. Je vakantieplannen, als je nog weggaat. Lekker in het najaar op vakantie. Alvast veel plezier. Nicole stuurde een berichtje. Die zegt, kun je Crisscross Amsterdam met Zij komt uit Amsterdam nog een keer voor me draaien? Nooit geweten dat het eigenlijk een heel oud liedje is. Mijn oude moedertje attendeerde me er van de week op. Het is deze.

0: Maggie McNeil, de cover van Kris Kross Amsterdam. Natuurlijk met André Hazes en Tabitha. Je hoort hem over een paar minuten. Ook zometeen Anita Meijer. En dit is Jeroen van der Boom bij Noordzee. Luchtballon.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Amsterdam.
1: Bedankt aan een oudje van Maggie McNeil.
2: In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang.
1: Zo klonk het origineel Songfestival-inzending ooit zelfs. Maggie McNeil met Amsterdam. Chris Gos Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Ze maakten daar een tijdje geleden. Zij komt uit Amsterdam van Jordem, net bij Radio Noordzee. Dit is Flair.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
17: Oei!
18: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: En alle Ariel, ook tweede gratis.
17: Zoé!
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes!

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Dinsdagmiddag van Radio Noordzee is over de helft. Aftellen naar je hopelijk lekker vrije avond. Ga je wat leuks doen? Heb je plannen? Misschien gewoon lekker relaxen op de bank. Ook wel eens lekker een avondje. Of verplichtingen. Sportschool na de vakantie. Was je misschien vergeten? Heb ik je helpen herinneren nu? Sorry in dat geval.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De 33-jarige man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt vandaag op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren nog TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte nog in voorlopige hechtenis te houden. Bij zijn aanhouding in januari was de verdachte in het bezit van 2 bijlen met erin onder meer gekerfd het woord Alexia. En ook had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. En het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van 80 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist tegen acteur Marouane Mefta voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. De officier van justitie vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet passend voor de 22-jarige acteur, want hij heeft een blanco strafblad. Wel rekent zij het Mefta aan dat hij binnen een half jaar 2 keer betrokken raakte bij voetbalgeweld, eerst als speler en later als toeschouwer. En de cast van het 3e seizoen van de Videoland-serie Maxima is vanochtend officieel bekendgemaakt. Nathalie Anna neemt in het 3e seizoen van de serie de rol van Maxima over van Delfina Chavez. En Ruben Brinkman volgt Martijn Lakemeijer op als Willem-Alexander. De wisseling heeft te maken met de sprong in de tijd die de serie maakt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Radio Noordzee, 200% puur Hollands met zo'n echte klassieker. De glimlach van een kind, blijft die mooie. Willy en Willeke Alberti hoorde je, vader en dochter samen. RadioNoordzee.nl, dat is onze website. Daar vind je bijvoorbeeld informatie over de programmering. De nieuwste Noordzee Top 30, die van afgelopen weekend, kun je daar rustig op je gemak nalezen. En via die manier kunnen we ook met elkaar in contact komen. Als je alles hebt geappt met Radio Noordzee, een bericht hebt gestuurd, dan staan we waarschijnlijk in je smartphone. Is het heel simpel? Zo niet, ga even naar RadioNoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en via die manier kunnen we voor het eerst met elkaar in contact komen. En dan kun je eigenlijk alles wat je wilt met ons delen. Dank voor alle berichten die al binnenkwamen. Even in de inbox kijken. Siem die zegt, ik zat vorige week nog te klagen dat het zo warm was. Nu het wat afgekoeld is, heb ik toch wel heimwee naar het lekkere zomerweer. Tanja, dankjewel voor je berichtje. Die zegt, heerlijk op vakantie. Je kan goed merken dat hier de scholen en het werk weer begonnen zijn. Heerlijk rustig overal. Geniet er lekker van, Tanja. Ik denk dat je ergens in het noorden zit. Daar zijn afgelopen maandag weer de scholen begonnen namelijk. Gisteren was dat nog maar trouwens. En Dick die zegt, groeten uit de vrachtwagen. Ik rij zo de grens met België over. Ik probeer jullie zo lang mogelijk te ontvangen. Hopen dat het lukt, Dick. Dan pak je zo meteen Tino Martin misschien nog wel mee. Jong en Dom komt eraan na de Troubadours en Voor Iedereen.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: 200%

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en aan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

naar huis. De nieuwste van Monique Smit. Ik kreeg een berichtje van Jacco, Radio Noordzee-luisteraar. Jacco, dankjewel. Die zegt even een kleine waarschuwing voor alle Radio Noordzee-luisteraars. Zing die nieuwe van Monique Smit niet te hard mee op je werk. Dat deed ik zelf zojuist, dat niet naar huis. Dat ging iets te hard over de werkvloer. Mijn baas kwam binnen met een extra stapel overwerk. Die zei, als je toch niet naar huis wil, dan heb je gelijk in, Jacco. Sterkte met die paar uurtjes extra dan vandaag. Voort dan even uitkijken. Bram Mogers onderweg naar Gerspardoel en Sef. Dit is Bagagedrager.

Haar nieuwste heet Schoonzoon. Die hoor je ook al regelmatig bij Radio Noordzee. Sterker nog, die was afgelopen weekend nieuw in de Noordzee Top 30. Deze is van iets langer geleden. Luna, mijn liefste. Yves Berendsen, misschien is het tijd. Die hoor je nu. En na 4 is het tijd voor een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow. Luc van der Braak is er klaar voor. Heel veel plezier met hem zometeen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Hoe maak je snel vrienden?
8: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee, verkeer.
21: En dan werpen we een blik op de weg met 24 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A2 Maarsen Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Je vertraging 23 minuten. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everding op de parallelbaan. Ruim een uur vertraging. File over 12 kilometer en die file wordt ook langer. En de derde in dit overzicht op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijzoord. Je vertraging 20 minuten. Maakt het 1 over 4 op deze dinsdagmiddag bij Radio Noordzee. Het is de zomermiddagshow in een, druilerige setting vandaag. Maar gelukkig zometeen de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld en uiteraard de nieuwe gastpresentator in de zomermiddagshow. Vandaag de gast Delano Dunker. Blijf erbij.
19: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: bezoeken deze maand. Rutger van Barneveld, je hoorde zwoele zomernachten bij Radio Noordzee op deze druilerige dinsdag. En Rutger van Barneveld was onlangs nog te gast hier bij Radio Noordzee als co-host in de zomermiddagshow. En gisteren heeft Rutger er ook min of meer voor gezorgd dat ik mijn allereerste TikTok heb opgenomen. Ja, had ik nog nooit gedaan, maar gisteren samen met Kido van der Graaf en Kimberly Fransens de TikTok op zomer, zon en strand opgenomen. Mocht je nou een hele houterige radiodisjockey willen zien bewegen, dat kan dus op de TikTok van Radio Noordzee en anders ook op onze Instagram. Sowieso leuk als je ons daar even volgt. Radio Noordzee op Instagram. Goedemiddag, het is 4:08.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, en gisteren dus Kido en Kimberly hier over de vloer. Maar misschien heb je het inmiddels al wel door. René Verkerk en zijn mannen zijn op vakantie. Mijn naam is Luc en elke dag ontmoet ik hier een andere bekende zanger of zangeres die lekker een paar uurtjes mee komt te co-hosten. Hartstikke gezellig. Vandaag de man die op zijn 13e verjaardag tijdens een feestje voor het eerst een microfoon in zijn handen kreeg. 2 jaar later volgden de eerste zanglessen en talentenjachten. En op zijn 17e won hij de prijs voor aanstormend talent bij Jantjes Verjaardag, de talentenjacht. Nou, dat is een bekende naam natuurlijk. Landelijk maakte hij indruk tijdens het SBS-programma De Hollandse Nieuwe. En vandaag zit hij hier bij Radio Noordzee in de studio. En we zijn blij dat we hem mogen verwelkomen. Het is niemand minder dan Delano Duncan.
2: Kijk, dat is een hele goede middag.
0: Is dat een beetje een goede introductie? Heb ik het zo samengevat?
2: Ik stond er van te kijken.
0: Jawel.
2: Goed, ja, was heel goed.
0: En korter dan Wikipedia. Ik bedoel, Wikipedia stond zo eindeloos scrollen.
2: Dat was een goede samenvatting.
0: Jawel, toch?
2: Ja. Was goed gedaan.
0: Hey, fijn dat je er bent. Hoe is het met de keel en de stem? Want ik zag dat jij gisteren volgens mij nog bij jou in de buurt in Hoorn nog de mensen gek heb gemaakt.
2: Het was een druk weekendje. Het was een leuk weekend ook gelukkig. En gisteren om 12:00 smiddags, dus nog best wel op tijd, stond ik in Hoorn bij de Lappendag.
0: Ja, je moet me even helpen. Ik ben een Brabander, dus ik ken heel veel fenomenen. De kermisfeesten bijvoorbeeld. Maar de Lappendag had ik eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Wat houdt dat in?
2: Moet ik het goed zeggen, volgens mij is dat zeg maar ook, is er een kermis geweest in Hoorn en is dit dan de dag na de kermis op de maandagochtend en dan beginnen ze volgens mij om 6:00 ochtends al met drinken.
0: Oh, okay.
2: En ik moest om 12:00, dus dan denk je dat is vroeg, maar die mensen zaten lekker in de auto.
0: Oké, dan kun je maar op tijd naar bed. Beetje de overeenkomst met carnaval dan. Dat is ook vroeg beginnen en op tijd weer naar bed.
2: Ja, ik stond ervan te kijken hoe lekker ze in de olie zaten om 12:00 middags.
0: De wekker zetten om te drinken, dat is lang geleden voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Maar, ik ben zelf niet zo'n drinker, maar wie weet, misschien een keer.
0: Ach, een biertje smaakt altijd goed, toch? Zo is het ook. Hey, Delano, ik heb je uitgenodigd in de zomermiddagshow.
2: Ja.
0: Maar ja, als je naar buiten kijkt, dan het is toch
2: precies dat,
0: vooral veel van dit. Ben je al op vakantie geweest, Delano, of heb je het nog te goed? Want ik hoop eigenlijk voor je dat je het nog te goed hebt.
2: Nou, toevallig net 2-3 weken terug uit Spanje.
0: Oh, dus je hebt het goede weer al wel gehad, zeg maar.
2: Ja,
0: dus
2: dat was goed, lekker warm daar.
0: Oké, nou, wat het weer gaat doen, ga je ons zo meteen vertellen. Want je maakt zo meteen je debuut als weerman, Delano. Oeh, als je dat ooit al gedaan hebt, je een hoop dingen al gedaan natuurlijk. Maar zo meteen mag je de echte klimaatdeskundige in jezelf naar boven gaan halen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Augelijk. Delano Duncan, hij is de hele middag bij mij. En zo meteen gaan we even een spelletje spelen, Delano, om je wat beter te leren kennen. Hoef je niks op voor te bereiden. Je mag je kleren aanhouden, zeg ik er vast bij.
2: Oké.
0: Hou je vast, dan ga je het zo meteen wel merken.
2: Kom,
0: hartstikke gezellig dat je er bent. Radio Noordzee 200% puur Hollands. De hele middag bij je. Zometeen de nieuwste van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, komt eraan. En eerst een Nederklassieker van Rutger.

0: gezelligheid met een zachte G, zou je kunnen zeggen. Guus Meeuwis en Van Rand samen. Je hoorde Het is een Nacht bij Radio Noordzee. Al gaat Guus wel zijn vertrouwde geboortegrond verlaten. Want de stadionconcerten in Eindhoven heeft hij ingeruild. Onder andere voor een aantal optredens in Ahoy Rotterdam. In de Avans Live gaat hij staan. Martini Plaza en Groningen. Kortom, hij gaat aardig wat kilometers maken, Guus Meeuwis.
1: Niet gek.
0: Ik neem aan wel met de trein, hè? Ik ga per spoor dan. Dat zijn wel grote plekken, Delano, denk ik. Hè? Waarvan je ook al een beetje droomt, toch? Ahoy, Avans Live.
1: Uiteindelijk hoop ik daar wel terecht te komen.
0: Ja, precies. Nou, heel goed. Hey, Delano Dunker is de hele middag bij mij te gast. We gaan even een spelletje spelen. Waarbij we jou veel beter gaan leren kennen. Sit back and relax, Delano.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Het is heel simpel. We spelen wie, wat, waar. Yeah. En bij elke categorie heb ik een lijst met vragen van 1 tot 30.
1: Yeah.
0: Jij noemt een willekeurig getal. En ik kijk wat de corresponderende vraag is. Dus ik weet niet wat ik jou ga vragen. Jij weet het niet. Dus laten we beginnen met de categorie wie. Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 11.
0: 11. 11. Even kijken. Met wie zou je het liefst nog een keer een duet willen zingen? Als je er eentje mag kiezen. Je oppassen dat je aan niemand voorbij gaat natuurlijk, maar...
1: Ik moet zeggen, ik vind Yves wel... Yves Beers lijkt me wel... Ja, lijkt me niet gek.
0: Nee, de opvolger van Busy zou je wel willen zijn, zeg maar.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of wat heb je weer nog meer? Met Jim Bakker, met Emma Heesters.
0: Ja.
1: Ik verkleed als Emma Heesters, dat zou misschien nog wel kunnen.
0: Want Yves komt uit de buurt bij jou, toch? Beetje dezelfde streek, ja,
1: Zandvoort.
0: Toch?
1: Zandvoort. Ja, Zandvoort. Voor maar 30 minuten 40 minuten rijden. Ja. Of permanent.
0: Ja. Ja. Ja, wat vind je goed aan Yves? Wat... Hij kan eigenlijk alles zingen, hè? Vind ik altijd zo knap.
1: Hij heeft een hele goede strot.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ongelooflijk,
1: en soms kom ik wel eens tegen in de stad en is gewoon lekker aardig, lekker sympathiek. Dus het is ook niet dat hij uit de hoogte is of zo. Het is gewoon lekker relaxed.
0: Ja, nou, lekker
1: dat vind ik wel fijn.
0: Lekker zo houden, Yves, zouden we zeggen. De categorie wat, zeg het maar, 1 tot 30, noem maar een getalletje.
1: Doe maar 30.
0: 30. Dan moet ik even naar beneden natuurlijk. Wat ligt er op je bord als je de ideale guilty pleasure maaltijd samen kunt stellen? Dus stel je voor, het is zondagavond, bord op schoot. Even niet aan de calorieën denken. Je mag één ding samenstellen. Wat ligt er op het bord van Delano Dunker?
1: Ik moet zeggen, een biefstukje rood gebakken met pepersaus.
0: Oh.
1: Ja, dat vind ik wel lekker.
0: Nou, dat is vrij netjes ook nog wel, toch? En dan geen patat of zo erbij, gewoon... Biefstukje pepersaus is, nou, dat is...
1: Bescheiden.
0: Dat kan net.
1: Maar ik vind het heel lekker.
0: Je kunt ook een XXL frikandel nemen. Dat is iets hoger in de calorieën. Ja,
1: ja,
0: nee,
1: dat
0: lekker.
1: Is ja, okay. Nee, ik vind me wel fan van de biefstuk.
0: Oké, okay, heel goed. Doen we even de categorie waarom. Noem het maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: Doe maar 15.
0: 15. Oh, die is leuk. Waarom ben je niet net als je pa bodybuilder geworden?
1: Aha.
0: Hoe zit dat ook alweer?
1: Ja, mijn vader, grote vent.
0: Ja?
1: En ik heb wel een liefde voor sporten, voor fitness, vind ik heel leuk.
0: Ja?
1: Alleen, ik vind het misschien niet heel mooi als ik net zo breed ben als mijn vader op het podium. Het ziet er een beetje, niet de nadelen van mijn vader, maar een beetje lomp uit.
0: Echt waar? Oké, okay, maar hij is gewoon al zijn hele leven bezig met gewoon...
1: Ja, op zijn top woog hij 145 kilo.
0: Zo joh?
1: Ja, okay. En ja, groot. Geen, zeg maar niet dik, maar gewoon echt qua spiermassa. En altijd was hij altijd, ik woon zeg maar op het schoolplein, altijd wedstrijds. Maar je hebt altijd op het schoolplein, was altijd van, ja, mijn vader is zo sterk, die kan je fiets optillen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik woon altijd.
0: Ja, dan kwam jouw pa het schoolplein op. En
1: ja,
0: dan,
1: toen waren ze stil.
0: Maar jij hebt dan dus niet als zoon die fase gehad dat je aan het stoeien was vroeger. Dat op een gegeven moment won je pa, maar op een gegeven moment komt er dan een punt waarop de zoon, zeg maar, het gaat winnen van de pa. Maar dat heb jij dan nog nooit gehad, begrijp ik.
1: Nou, af en toe zeg ik wel tegen hem van, nou, ik pak je gewoon, hè.
0: Ja?
1: En dan begint hij heel hard te lachen en dan zegt hij, ja, dan moet je nog heel lang wachten.
0: Ja, moet je heel lang wachten. Ja. Oh, wat goed, ja. Wat goed. Nou, ik ben blij dat je zanger bent geworden, Delano. Zo meteen gaan we een van jouw liedjes draaien en gaat je debuut maken als weerman.
1: Ja, dus, ja, ik ben benieuwd.
0: Het NOS-journaal luistert mee de afgelopen weken, Delano. Dus
1: als we een sollicitatie hebben.
0: Je kunt er nog een leuke klus bij hebben. Nou goed, dat zometeen. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Zometeen Senna en Sven.

0: Noordzee. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
13: Mama.
12: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
17: Kippie.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
19: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
24: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Hey, goedemiddag, welkom. Je bent bij Radio Noordzee. De zomermiddagshow met een nat karakter, kunnen we zeggen. Maar gelukkig is hier Delano Dunker, mijn sidekick van vandaag... die hopelijk een goed nieuwsweerbericht brengt, Delano. Ja, je kunt het niet verzinnen natuurlijk... maar je gaat wel je debuut maken nu als klimaatdeskundige.
25: Ja, dit wordt mijn debuut, hè?
7: Dus vertel eens, wat gaat het worden de komende, laten we zeggen, 24 uur?
25: Kijk, je zal niet geloven, vanavond nog een kans op een kleine bui. Oh. Vannacht koelt het af naar de graad of 15. Oh. En morgenochtend ook weer kans op regen. Oh. In de ochtend kan er zelfs het onweer bij zitten. En de temperatuur ligt tussen de 18 en 20. 25 graden. En ook helaas de rest van de week blijft het regenachtig.
0: Oh, oh, oh.
25: Maar in het weekend toch weer een beetje kans op zon.
0: Hey, nou ja, aan jou lag het niet, Delano.
25: Gelukkig.
0: Aan het weer wel, helaas. Maar goed, dankjewel.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: Dan werpen we een blik op de weg. Ja, de middagspits komt langzaam weer op gang, want de vakanties lopen op een einde. 41 files en dit zijn de drie langste gemeld. Op dit moment de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein 20 minuten. De A50 Osse-Arnhem voor Grijshoort 25 minuten. En de derde op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Schaarsbergen 20 minuten. Onderweg hier zometeen muziek van onder andere Senna en Sven Versteeg. En Delano, ik ga je zometeen een paar dilemma's voor de voeten werpen.
25: Ik ben benieuwd.
0: Brace yourself, gaat zometeen gebeuren. Maakt het 4 minuten over 4:30 op deze dinsdag. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Mediaminister Letchert vindt het zorgelijk dat kranten zich beperkt voelen in hun persvrijheid. Kranten kregen boetes omdat ze te positief zouden hebben geschreven over Ozempic en stappen naar de rechter. Er is een derde verdachte aangehouden voor een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Eerder werden al een jongen en een meisje opgepakt. Een dode en 15 gewonden bij een Russische aanval op het Oekraïnse Zaporizhia, vlakbij de kerncentrale, de grootste van Europa. De atoomwaakhond waarschuwt dat gebied niet aan te vallen.

0: Radio Noordzee. Je hoorde hier om 5:11 op deze dinsdagmiddag. En terwijl de regen tegen de ruiten en de straatstenen klettert, is het hier gezellig. De Lana Dunker is er. Heb je al een lekker hapje en een drankje? Alles goed geregeld?
1: Ik heb een lekker colaatje zero gekregen.
0: Oh, gelukkig. Nou, mooi zeg. Ja, het is dinsdagmiddag, hè. We moeten niet overdrijven, toch? Ja, je hebt gisteren dan gezongen om 12:00 middags. Toen het bier
1: was geen horen.
0: Nee, daarom. Het is nu gewoon dinsdag, hè. Ja. Hey, ik ga je wat dilemma's voor de voeten werpen, de Lana. Dus brace yourself.
2: Noordzee dilemma.
0: Laten we beginnen met de volgende. Een duet met een man of een duet met een vrouw?
1: Vrouw.
0: Ja. Vrouw, toch wel?
1: Ja, ik denk, ik vind zeg maar de combinatie van stemmen van man en vrouw toch wel mooi.
0: Ja, ben je bezig met een duet? Of heb je iemand op het oog waarvan je denkt, goh, als
1: nou,
0: dat
1: nog
0: toch,
1: niet. Maar als er mensen luisteren,
0: die denken,
1: geef een belletje.
0: Oké, leuk. Tino Martin of Timeless?
1: Ja, toch wel Tino, vind ik.
0: Toch Tino?
1: Ja, ik vind Tino domineert altijd op het podium.
0: Want je bent altijd, of je bent van beide fan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wat vind je zo goed aan Tino? Want dat is natuurlijk de biggest man alive op dit moment.
1: Ja, wat ik zo mooi vind aan hem, als hij op het podium staat, hij domineert echt. Je hebt soms, dan verdwaal je een beetje als mensen aan het zingen zijn. En bij hem, hij domineert zo echt dat je gewoon wil blijven kijken. Dat heb ik.
0: Ja, herken ik wel. Als hij in de Ziggo Dome staat, dan zie je hem nog steeds wel op het podium staan.
1: Ja, dat vind ik echt een ding.
0: Ja, leuk. Eens even kijken. Altijd een uur te vroeg ergens zijn of altijd 5 minuten te laat?
1: Ja, dan altijd 5 minuten te laat. Dat ben ik al.
0: Ja, echt waar?
1: Ik ben wel vaak op het randje van.
0: Oké.
1: Okay. Bij boeking altijd op tijd. Dus ja, voor de mensen die boeken, niet schrikken. Maar nee, ik heb wel een handje van 5 minuten te laat.
0: Ja, toch alles de tijd even net anders inschatten dan...
1: Ja,
0: je was hier mooi op tijd. Hè,
1: dat ging goed.
0: Complimentje wil ik je dan toch wel even, geven.
1: Dankjewel.
0: En nooit meer uitslapen of nooit meer een wekker zetten?
1: Ben je nooit meer uitslapen?
0: Ja, ben je in de ochtend...
1: Ik ben meestal wel, als ik wakker ben, dan ben ik gelijk wakker.
0: Ja, oh, heerlijk is dat, hè, als je gewoon meteen aanstaat. Ja. En heb jij een partner die ook zo is, of iemand die je uit bed moet trekken?
1: Nee, die is ook wel redelijk...
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ze is wel redelijk snel wakker.
0: Oké, dan gaat het vaak mis in relaties, hè? Dat de een zegt, kom op, maar jij hebt dat
1: goed. Nee, ze doet het goed.
0: Oké, gelukkig. Optreden in Café Royce Scene op de Koemarkt of in Carré?
1: Carré.
0: Ja,
1: oké. Niks te naleven van Royce Scene, maar Carré is toch wel een bucketlist ding.
0: Ja, daar heb ik ook de grote de aardig staan. Tino onder andere.
1: Ja,
0: maar vertel eens over Royce Scene. Dat is een bekende plek, toch?
1: Ja, vroeger, het is een kroeg in Purmerend. En dan kwam ik vroeger, zong ik daar echt elke zondag. En die hebben mij heel veel de kans gegeven ook om mezelf te ontwikkelen. En nu de laatste wel wat minder, ook omdat ze wat minder met zangers doen. Ze zijn een beetje overgestapt naar een resto bar in plaats van puur café.
0: Oh ja.
1: Maar ik kwam er heel vaak.
0: Oké, dan moet je misschien een soort dinnershow voorstellen. Hè? Dat is hartstikke populair tegenwoordig. Dus Tom, is dat geen idee?
1: Ook niet gek. Ik kan wel bellen.
0: Delano zingt terwijl je hebt gisteren opgetreden om 12:00. Dus wat dat betreft is ook geen probleem. Die tijd is ook goed. Oké, maar Café Royce Scene in Purmerend is een aanrader voor iedereen
1: voor de mensen in de buurt.
0: Die daar ook even is. Een maand zonder smartphone of een maand zonder optredens?
1: Zonder smartphone.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, dat wordt het lastig.
0: Ben je verslaafd aan TikTok en Insta en zo? Want je bent wel te volgen op Insta. Ben je echt geplakt aan je telefoon of valt het mee?
1: Nee, valt wel mee.
0: Valt wel mee?
1: Valt wel mee. Doe dan liever gewoon lekker zingen. En dan van het geld wat ik dan verdien, doe ik liever leuke dingen samen met familie of met vrienden of met mijn vrouw.
0: Ja, heel goed dat je die ook noemt, hè? Die zit te luisteren. Dus
1: heel goed,
0: Delano. Je hebt ze allemaal afgevinkt. Over zingen gesproken, zometeen gaan we even je meest recente single draaien. Alles of Niets komt eraan. En dit is deze week het belangrijkste liedje van Radio Noordzee. Want er zit dus een mooie kroeg in Purmerend. Maar er zijn volgens Mart Hoogkamer ook kroegen in de hemel.
2: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

0: Leeuw, Radio Noordzee. En ik wil niet dat je liegt. En Paul heeft ook de smaak weer te pakken qua zingen. Afgelopen jaar nog Ahoy Rotterdam gedaan. En ook komend jaar gaat hij dat weer doen. In het voorjaar Paul de Leeuw meerdere keren in Ahoy Rotterdam. Ik wil niet dat je liegt. Nou, Delano Dunker is bij mij te gast. Heb je niet gedaan. Ik heb je een paar dilemma's voorgeschoteld.
1: Ik ben Delano, 100% eerlijk geweest.
0: Ik keek jou recht in de ogen. Ik dacht, volgens mij word ik niet voorgelogen.
1: Nee.
0: Dus dank je wel daarvoor.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hey, we gaan even jouw meest recente single draaien. Die dit jaar gaat uitgebracht. En die het in de zomer eigenlijk gewoon hartstikke leuk gedaan heeft. En we zaten net buiten de uitzending zelf even te vertellen over hoe komt zoiets tot stand. Want ergens als artiest moet een keer een zaadje geplant worden voor je single. Hè? Ja. Waar gaat het over? Ja, je kunt wel naar buiten blijven kijken en denken, ja, goh, wat moet ik over zingen? Maar bij jou kwam het redelijk spontaan, toch?
3: Ja, ik was onderweg naar het Stadskanaal. En ik ging met de jongens Jeroen Rus en Robert Vredeveld. En die hebben ook Terug in de Tijd geschreven voor Yves.
0: Voor Yves, ja.
3: Ja, en ik woon zelf in Purmerend. Dat was 2,5 toeren. En ik dacht, ja, waar ga ik nou over schrijven? En toen dacht ik bij mezelf, ik wil dingen zingen waar ik zelf mee zit en mee leef. En toen dacht ik, ja, voor mij is zingen alles of niets. Ik ben gestopt met het werken naast het zingen.
0: Want hoe was dat? Want er komt een punt waarop je denkt, ja, nu moet ik toch echt gaan kiezen. En dat is ook een soort onzekerheid die het met zich meebrengt, toch? Heb je daar lang over nagedacht?
3: Ja, nou, ik vind het spannend. Alleen, ik wil zeg maar, ik heb nu 12 uur in de week zangles. Ik wil alleen maar beter worden. Ja. En alleen maar groeien. En op een gegeven moment ging dat niet meer helemaal samen met het werken tussendoor. En toen dacht ik, ja, even grof gezegd, fuck it, alles of niets.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, oh, dat is wel een mooie titel. En toen ben ik dus naar Stadskanaal gereden naar de jongens. Toen zei ik, ja, ik wil alles, alles of niets. En toen zeiden ze, dan gaan we het daarop door. En toen kwamen ze met een baslijntje. En dat vond ik weer een beetje James Bond vibes. En dus toen dachten we, oh, wel Casino, weet je, Casino Royale. En toen dachten we, bap, bap. En dan is dat zo eruit gekomen.
0: Wat leuk. Ja. Heb je nog aan mensen uit moeten leggen dat je ermee, dat je met je werk wilde stoppen? Zijn er nog mensen in je omgeving geweest die dan zeiden van, nou, zou je dat nou wel doen, jongen? En denk aan je toekomst. Of was iedereen wel heel supportive daarin?
3: Nou, je hebt mensen die altijd zeggen van, ja, zou je dat nou wel doen? Ik zeg, ja, weet je, ik wil geen plan B. Ik wil al mijn aandacht op plan A focussen.
0: Want alleen dan kan het goed komen,
3: ja,
0: zou je zeggen.
3: Dus ik hoop dat het goed komt.
0: Ja. Nou, tot op heden gaat het hartstikke goed zelfs. Ja, en die single heeft dus het volgende resultaat opgeleverd. Je hoort hem nu bij Radio Noordzee. Delano Dunker, dit is Alles of Niets.

bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Allure buitenlak een gratis lakset.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
8: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
10: En

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan hebben wij een blik op de weg, 54 files. En dit zijn de 3 langste op dit moment. A9, Amstelveen, Alkmaar voor Bad Hoeverdorp door een ongelukje vertraging, een half uur. A50, Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen, 24 minuten. En de derde in dit overzicht op de N233, Veenendaal-Kesteren voor Rhenen, je vertraging 24 minuten. Zometeen criss-cross Amsterdam en ook Emma Heesters komt eraan. En we praten zometeen verder met Delano Dunker. Hij is vanmiddag mijn co-host in de Radio Noordzee. Zomermiddagshow. Blijf erbij.
0: 200% duur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Maxime en Babette, amai zeg, schitterend, hoe dan ook, hoorde je bij Radio Noordzee. Zou dat wat zijn nog, Delano? Om ook de Vlaamse markt aan te boren met een duet. We hadden het net over een duet, hebben we met een vrouw zingen. Nou, bijvoorbeeld...
1: Ze mag bellen.
0: Ja, oh, gelukkig. Ja, nou, mooi. Ja, ja. Ik heb je telefoonnummer inmiddels, komt goed.
2: Maar, top, Radio top. Noordzee, zomermiddagshow.
0: Yes, het is 5:11 op deze dinsdag. Succes met de rit naar huis als je klaar bent met je werk. Het is druk op de weg, maar gelukkig is er Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Vandaag Delano Dunker bij mij te gast. Heb je nog een colaatje, alles nog geregeld?
1: Alles is helemaal goed.
0: Ja, okay. Je moet je wel thuis voelen hier. Je bent vandaag dit jaar thuis. Hey, Delano, op mijn 20e verjaardag, ik heb er even over nagedacht wie daar waren. Daar waren denk ik 8 of 10 beste vrienden.
1: Ja.
0: Ik denk dat er een verdwaalde ex-vriendin heeft rondgelopen en mijn huisdier.
1: Ja.
0: Dat was mijn 20e verjaardag.
1: Ja.
0: En wie waren er op jouw 20e verjaardag?
1: Ja, ik had een bijzondere 20e verjaardag. Dat was met Hollandse Nieuw was dat. Ja. Toen kwamen René Vroger, Samantha Steenwijk en Danny de Munke te gast. Die zat toen in de jury en toen moest ik zingen in mijn eigen woonkamer.
0: Ja.
1: Maar heel apart, maar dat was wel heel gaaf.
0: Ik neem aan dat je in de jaren daarna nog vaak tegen mensen gezegd hebt van... ik heb een goed verhaal over mijn 20e verjaardag. Want ik had dus die en die en die over de vloer.
1: Nou, het mooiste op mijn 18e verjaardag was 15 maart.

0: kennen. En de tweede ronde, gelukkig mocht ik door naar de volgende ronde. En toen kreeg ik een bedrag en dan moest ik een soort optreden organiseren.
1: Ja.
0: En dat was dus in Café Roisin toen, omdat ik daar veel kwam. En
1: in Purmerend hadden we het net over.
0: In Purmerend, ja. Dus ja, dat was mijn avontuur. En helaas net niet de finale bereikt. Er gingen er 4 door en ik was nummer 5.
1: Ach, ja. Maar goed, je hebt wel die gast in je woonkamer gehad, toch? Heb je dan nog een dag van tevoren alles stof gezogen, stof afgedaan, dingetjes omgedraaid of nog weggehaald? Want oh, zo meteen komen die en die hier binnen.
0: Ik lag ziek op bed, dus dat heb...
1: Heb je het lekker laten doen?
0: Heb toen het aan mijn moeder gedaan.
1: Ja, wat goed. Hey, onder andere René Vroeger was daarbij betrokken. Wat is het geheim van René Vroeger? Hoe kan hij al 100.000 jaar, zoals hij zelf zou zeggen, 100.000% aan de top van de Nederlandse muziek staan, volgens jou?
0: Ik denk dat hij natuurlijk in alle jaren die hij ervoor heeft gedraaid, ook omdat hij op latere leeftijd doorbrak, heeft hij jaar in Bolian zoveel kilometers gemaakt. En ik denk dat hij daar nog steeds de profijt van heeft.
1: Dat is ook wel jouw inspiratie geweest om ook lekker in de kroeg te blijven zingen en daar juist je meters te maken.
0: Nou, ik heb toen 2-3 jaar als huiszanger in Bolian gestaan. Ja. Dus daar heb ik wel de enige ervaring op gedaan. En als je kijkt naar René Vroeger, die volgens mij 18 jaar gestaan.
1: Ja.
0: En dan moet je nagaan wat voor ervaring die man toen al had.
1: Ongelooflijk. Als je één Nederlandstalig liedje van de man zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn?
0: Nou, ik moet zeggen, toen mijn ouders gingen trouwen, toen ze binnenkwamen, werd Ik heb je lief gedraaid van René Vroeger.
1: Geweldig, mooi verhaal.
0: Ja.

0: Radio Noordzee en Vespa. Nou, het is geen weer voor de Vespa, de afgelopen weken wel. Maar nu kun je beter toch de auto of het OV pakken. Maar het is altijd gezellig als Dave Dekker er is. En daar weten meer mensen iets van, geloof ik.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, want ik heb Delano Dunker te gast. En jij hebt Dave wel eens gesproken op een onbewaakte ogenblik, toch? In ieder geval, ik hoorde je net vertellen van we komen elkaar wel eens tegen. En,
2: ja, ik moet zeggen, ik ben wel goed met Dave. Ik vind het echt een hele relaxte jongen. Hij gunt ook veel aan andere jongens. Dus hij is niet zelfzuchtig daarin. Dus dat vind ik wel fijn. En volgens mij krijgt hij binnenkort een nieuwe zinger. Zag ik voorbij komen. Een klein teasertje zag ik voorbij komen.
0: Hij komt eind deze week langs. Komende vrijdag zijn mijn co-host hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Dus zet het in de agenda. Vrijdag, Dave Dekker. Ik hoorde dat jullie samen in een voetbalelftal hebben gespeeld. Ook een gelegenheidselftal.
2: Ja, dat was
0: een artiestenelftal.
2: Dat was het laatste voetbaltoernooi. Waar was dat? In Best bij Eindhoven. Ja, volgens mij, dat weet ik goed zeg. En dat is ook met Dave. We hebben nog een paar andere zangers.
0: En wie is de betere voetballer?
2: Nou, ik zal maar eerlijk zijn. Dave, Dave kwam aan een balletje trappen.
0: En waar stond jij dan? Wat was jouw. Ja, niet zeggen dat ik op de bank zit.
2: Ik was verdediger en Dave die was zeg maar een beetje opkomende rechtsback.
0: Ja. Oké, en was er een andere zanger in het team waarvan je echt zegt van goh, die heeft echt zijn roeping als voetballer gemist?
2: Ja, het is heel lullig, maar ik zeg nee.
0: Nee? Nee. Iedereen was heel goed in de derde helft.
2: Dat was meer voor de gezelligheid.
0: In de kantine. Oké, heel goed. Hey, liefde op het eerste gezicht. Daar gelooft de een wel in, de ander niet. Geloof jij erin?
2: Ja, zeker.
0: Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, dat gaat heel cringe overkomen. Maar ik zei toen, ik heb nu een half jaar een relatie.
0: Ja.
2: En toen 2 jaar terug zag ik er voorbij komen bij een gezamenlijke kennis. Toen zei ik al, van dat is mijn droomvrouw. En het heeft even een tijdje mogen duren. En ik heb mijn best moeten doen. Maar ik heb er nu.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En jullie hadden een eerste date en toen is er geen sperrips gaan kluiven. Want ik geloof dat dat een beetje jouw afknapper is.
2: Ja, dat goed dat. Nee, gelukkig heb ze... Ja, het past allemaal heel goed en het klikte gelijk. En ze is een paar jaar ouder, dus ik moest er even overtuigen dat dit jonge jongetje... Tenminste, jonge jongetje, was toen 23, nu 24, dat was helemaal niet zo oud. Maar dat ik wel inhoud had en niet een simpele jonge jongen was.
0: Okay.
2: Gelukkig is dat goed gekomen.
0: Het heeft even geduurd, maar ze gelooft er nu inmiddels in. Oké, hartstikke goed. Liefde op het eerste gezicht. Delano Dunker, hij gelooft erin. En hij is

0: Noordzee.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Hey, goedemiddag, welkom. Je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow met het weer. Ja, Delano, het is dat jij er bent. Eigenlijk zou ik het willen overslaan namelijk, na de afgelopen weken. Ja. Volgens mij heb je geen goed nieuws bij je, toch of wel?
16: Nee. Vanavond blijft de kans nog steeds maar bui. En vannacht koelt het ook nog af naar een graad of 15. Dus de ramen dicht, anders wordt het koud. En ook morgenochtend weer kans op een klein beetje regen. In de ochtend kan er lokaal zelfs wat onweer bij zitten. En de temperatuur ligt tussen de 18 en 20 graden ongeveer. En ook de rest van de week blijft het helaas regenachtig. In het weekend pas weer kans op een beetje zon.
15: Het is ook een beetje Nederland. Het is gewoon 8000 maanden bloedheet geweest.
16: En dan
15: je
16: wel,
15: de boeren hebben geen water. En dan nu dit en dan na een dag er al over klagen. Wat bleef het?
16: Ja, echt zo.
15: Goed. Dankjewel, Delano.
17: Radio Noordzee. Verkeer.
15: Wat drukker op de weg al inmiddels. 65 files. En dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht, Den Bosch voor Del. Je vertraging een half uur. A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot. 3 kwartier. En de derde op de A58. Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel. Je vertraging daar nu 30 minuten. Zometeen brengen we de zomer even op de radio. Met Justin de Wild. Cheerio komt eraan. Het maakt het 5:30. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. Oppositiepartij Pro wil niet samen met Ja 21 de begroting van het kabinet steunen. Ja 21 weigerde ook al. Beiden vinden de onderlinge verschillen te groot. Pro zegt, je kan niet iedereen te vriend houden. Justitie gaat kijken naar de afspraken die zijn gemaakt over trekkers vorige week op de snelweg richting Den Bosch. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. Staatssecretaris Thielen verwacht dat de inspectie snel een bezoekje brengt aan de school van Forum voor Democratie. Die ging gisteren open in Almere. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld.

0: En ik bel je zomaar even op. Wie staat er in jouw favoriete, Delano, bij je telefoon? Die je als eerste opbelt. Ja, je vriendin, denk ik dan. Ja. En daarna heb je een allerbeste vriend waarvan je denkt, nou, als ik s'avonds of s'nachts om 3:30 ergens langs de snelweg sta met een lekker band, dan kan ik hem bellen. Heb je zo iemand?
1: Nou, toch wel. Ik denk wel mijn vader of mijn moeder.
0: Ja? En je pa, die komen wel?
1: Ja, die komen wel. Okay. Mijn vader werkt ook s'nachts natuurlijk als portier, dus die kan tussendoor nog even wel bijspringen.
0: Ja, wat leuk zeg. Jouw pa werkt als portier, vertelde je al inderdaad. Ja, die kan natuurlijk nooit tegen jou zeggen van, jongen, je moet op tijd de kroeg uitkomen. Want ja, die staat zelf tot heel laat voor de deur.
1: Ja, klopt.
0: Waren jouw vriendjes van vroeger ook bang dan, zeg maar, van, de pa van Delano, we moeten geen ruzie maken met Delano.
1: Ik ben er wel mijn eerste jeugdvriendinnetje. Nou, ik had denk ik 6 of zo, dan kan je niet eens een vriendinnetje noemen. Ja. Maar die durfde niet bij mij thuis te komen. Ze is bang voor mijn vader.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, wat lachen. Ja. Over de liefde gesproken. Jouw eerste jeugdvriendinnetje, dat is lang geleden.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook wel eens een moment gehad waarop je dacht van, nou, de liefde, andere dingen zijn op dit moment misschien even belangrijker. En het komt er ooit wel weer, toch?
1: Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk ook de aanleiding naar mijn eerste single. Dat was De Liefde Komt Later wel. En het was er net uit met mijn toenmalige vriendin. En ik dacht, ja, ik ga gewoon alles bezingen gooien. En toen had ik dus een schrijfsessie. En toen kwam dus het idee in mijn hoofd, De Liefde Komt Later wel.
0: Ja, ja. En waar ontstond dat idee? Weet je dat nog?
1: Ja, wil je het echt weten?
0: Ja, ik wil het echt weten.
1: Ja, ik was aan het plassen. En het was tijdens die schrijfsessie.
0: Dus je keek naar beneden en toen dacht je, ja, De Liefde Komt Later wel.
1: Ja, ik dacht die, ja. Nee. Dus ik had toen die schrijfsessie. En ik kwam zo terug van de wc. Ik zeg, jongens, De Liefde Komt Later wel. Toen zeiden ze, dat is niet gek. Ja. Ik zei, nee, iedereen zingt maar over houden van. Maar je hebt ook genoeg mensen die denken van, nu even niet.
0: Ik heb mijn portie wel even gehad, zeg maar. Ja.
1: Dus daarom kwam ik op dat idee. En het was eigenlijk, sloeg dat gelijk wel aan. En op TikTok heeft het heel goed gedaan. Er zijn volgens mij 1500 filmpjes gemaakt met De Liefde Komt Later wel.
0: Oh, wat goed. Nou ja, mocht je zelf nog in je leven een idee nodig hebben, voor muziek of voor iets anders, naar het toilet gaan.
1: Ga pas op.
0: Dan komen alle ideeën vanzelf. Ja. De single die erop volgde van Delano Dunker hoor je nu bij Radio Noordzee.

0: Allemaal mee bij Radio Noordzee, Gerrit de Snijder en Cubaanse Café hoorde je.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Alright, bijna 6 uur. De Laan, het zit er alweer op, jongen. Zonde eigenlijk.
2: Ja, zonde. Ik snel.
0: Ja, ik wil je nog even vragen naar je plannen. Want ik zag onder andere even kijken, de feestweek Apkoude ga je nog doen. Holland Zingt Hollands komt er nog aan. Dus de agenda is best wel leuk gevuld.
2: Ja, leuke boekingen.
0: We hebben je singles allemaal gedraaid. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer komt de nieuwe muziek van Delano uit?
2: Nou, we zijn druk bezig met schrijven. Ja. En waarschijnlijk wordt het dit jaar, door wat miscommunicatie, wordt het dit jaar geen single meer. Maar een nieuw jaar. Het idee is januari. Gelijk een plaatje uitbrengen.
0: In januari gelijk een plaatje uitbrengen.
2: Dat is wel het idee.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Nou, Hans op de hoogte. Zodra die uit is, kom je gewoon weer gezellig langs hier bij Radio Noordzee. Ja. En mochten we ooit een weerman hebben die ziek is, ga ik je bellen. Want dat ging wel echt vlekkeloos. En dan hoop ik Delano dat je dan tegen die tijd beter weer kunt voor.
2: 30 graden hoop ik.
0: Ja?
2: Nou, ja, dat is wel lekker.
0: Man. Hey, graag tot de volgende keer. Thanks voor je komst.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt, met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
3: Kippie.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard.

0: app tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: En dan werpen wij een blik op de weg met 26 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A2 Utrecht, Den Bosch voor Waardenburg. Je vertraging 1,5 uur. A9, Diemen, Amstelveen. Voor Amstelveen een ongeluk. Vertraging daar 1,5 uur. En de derde op de A9, Amstelveen, Alkmaar. Voor Akersloot ook 1,5 uurtje. Vertraging. Zo meteen. Robert van Hemert met Zandloofster. Jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. En breaking news over misschien wel je favoriete producten uit de supermarkt. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Robert van Hemert, Radio Noordzee Zandloofster, hoorde je om 6:08. Goedenavond, fijn dat je erbij bent.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Mijn naam is Luc, nog even op de plek van René Verkerk. En de rest van Wat en Middag, die zijn aanstaande maandag weer terug op hun post hier tussen 4 en 7. Lekker zongebruikt van de vakantie. 18 augustus vandaag scheuren wij van de kalender zodra de dag voorbij is. En breaking news. Te lezen in het Algemeen Dagblad vandaag over misschien wel de, nou ja, snack guilty pleasure van heel veel mensen. De bekende biggetjes snoepjes van het merk Katja. Die heb je vast wel eens zien liggen of op. Hij zit in die witte zak met de roze uiterlijk. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is geen reclame, maar oh man, als er zo'n zak in de kast ligt, och, dat duurt geen hele avond hoor voordat hij op is. Wat is nou aan de hand? Nou, ze hebben een nieuw uiterlijk gekregen, de biggetjes. Ja, na 33 jaar heeft Katja het uiterlijk van de biggetjes veranderd. Blijkt na navraag van het Algemeen Dagblad bij de snackfabrikant. Het is overigens geen krimpflatie, dat heb je ook vaak de laatste tijd. Dat verpakkingen anders worden om eigenlijk te verhullen dat er gewoon minder in zit voor dezelfde prijs. Nee, het is gewoon echt een artistieke keuze. Katja zegt zelf dat de uitstraling van de nieuwe biggetjes frisser, vrolijker en eigentijdser is. Het is de eerste vernieuwing van het uiterlijk van de biggetjes sinds de introductie van de snoepjes in 1993. Ongelooflijk, hé. 33 jaar oud. De aanpassing is zorgvuldig doorgevoerd, zegt Katja zelf, zodat het, en ik citeer, het karakter en de herkenbaarheid van de biggetjes behouden blijven. Dus pas op, als je in de supermarkt denkt, ik ga mijn favoriete snoepje kopen, het zou zomaar kunnen dat hij een klein beetje veranderd is. Nou, om dit heugelijke feit te vieren, dacht ik bij Radio Noordzee, gaan we even een echte klassieker over biggetjes draaien. En welke kun je er dan beter bij pakken dan de dames van K3?
2: Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier.
0: Nee, dat gaan we dus niet doen. Maar goed, smakelijk eten als je toch vanavond weer aan zo'n zak begint. Oh man, ik moet heel sterk zijn bij de supermarkt zo meteen als ik naar huis ga. Zometeen jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. De Noordzee Koffiemok is te winnen. Naar Marco en Treintje.

0: Verdi Lancé bij de Noordzee. Je hoorde als ze lacht, dan lacht ze echt. 6:50.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Tijd om de allerleukste prijs van de Nederlandse radio weg te geven. Het is de enige echte Radio Noordzee koffiemok. Alleen te winnen, niet te kopen in de René de Popquiz. Kan die van jou zijn. Een mooie mok waar je ja, koffie in kunt doen, maar ook een hele andere ding. Als je zegt, nou, ik ga een mooi tinte de Verano inbereiden, dan kan dat uiteraard ook, geen enkel probleem. Ik laat je zo meteen een fragment horen uit een nederklassieker. In dit geval een redelijk recent liedje. Er is een deel weggepiept. En aan jou de vraag, wat hoort er op dat stukje? Het is vandaag niet bijzonder moeilijk. We hebben het over Robert van Hemert. Die viert namelijk vandaag zijn allereerste vakantiedag. Ja, die heeft 100.000 keer opgetreden de afgelopen zomer. En hij laat op Instagram weten dat hij lekker op Tenerife is met het gezin. Nou, Robert, we wensen je uiteraard een hele fijne vakantie. En een van die hits die hij de afgelopen zomer zong is deze. En wat ontbreekt hier? Ja, Paul, moeilijk. We zwemmen in die bubbels als A, Maarten van der Weijden, B, Pieter van de Hogeband, of C, een kabeljauw. Nou, zeg het maar. A, Maarten van der Weijden, B, Pieter van de Hogeband, of C, een kabeljauw. A, B of C, nu insturen via radionoordzee.nl. Heel makkelijk, klik op stuur een bericht. Kun je lekker met ons whatsappen. En dan ben ik heel benieuwd of jij met het goede antwoord weet te komen. A, B of C, A, Maarten van der Weijden, B, Pieter van de Hogeband, of C, een kabeljauw. Kom maar door, stuur hem in. En wie weet pak jij zometeen die enige echte Radio Noordzee.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Goedenavond, welkom bij Radio Noordzee, het weerbericht. Ja, ik zou willen dat het beter nieuws was, maar vanavond en vannacht regen, 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien, in de middag wel wat meer zon. Het wordt morgen rond een graad of 19. En ja, de dagen daarna, even de korte samenvatting, het volgende. Ja, Marleen zit er al bij. Ja, dit is het een beetje, Marleen. Meer gaat het niet worden.
2: Nee, dit is een beetje jammer. Ja. Ik vind die bloedhitte niet leuk, maar dit vind ik ook niet leuk.
1: Dit hoor. Is de extreem de andere kant. Hè? Ja,
3: Radio Noordzee, verkeer.
1: We hebben bij een blik op de weg 8 files gemeld. En dit zijn de 3 langste. Op dit moment A2 Utrecht, Den Bosch voor Del door een pechgeval. Vertraging 1/2 uur. A8 Amsterdam, Zaandam voor de brug over de Zaan. 1 kwartier. En de 3e gemeld op A9. Diemen, Amstelveen voor Amstelveen door een ongeluk. Je vertraging daar nu 1 kwartier.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Yes, we horen daar al even. Marleen, hallo, goedenavond.
2: Hi. Ja, je had de microfoon niet openstaan en daarom kon ik me oei niet doen.
1: Oh, wacht, nou, dat gaan we rechtzetten.
3: Nederland update op Radio Noordzee.
2: Oei!
1: Gelukkig, zo voelt alles toch weer oud en vertrouwd. Ja,
2: het is toch niet compleet.
1: Nee, je bent helemaal gelijk, Marleen.
2: Ja, een aantal onderwerpjes wat we vanavond in de uitzending gaan bespreken. Om 10:30 natuurlijk, op SBS6. Ja. Heb je wel eens gehoord van de Japanse kever?
1: Nou, ik heb toevallig vandaag gelezen dat we allemaal eraan gaan als we hem niet te pakken krijgen,
2: nou,
1: toch?
2: Dat is echt zo. Dus je moet zeg maar als toerist ook erg opletten of je dat beestje niet per ongeluk in de koffer meeneemt. Ja. Dood of levend. Nou ja, levert liever sowieso niet.
1: Want hij is aangetroffen in België, Duitsland geloof ik al.
2: Ook in Nederland dus. Oh. Dat is dus nu het hele ding. Het was een dooie, oké. Dus dat is, we zijn nog soort van safe. Maar inderdaad, in Frankrijk, Duitsland en Spanje. En het is zo, ze komen in Italië wel voor. En dan komen ze met een vrachtwagen bijvoorbeeld mee.
1: Oh ja.
2: En ik dacht, hoe? Ik heb zo even opgezocht, hoe ziet zo'n kevertje dan uit? Waarom is dat beest zo gevaarlijk?
1: Ja.
2: Want op zich is het voor mens en dier niet gevaarlijk. Maar waarvoor dan wel? Daarvoor moet je dus kijken naar het van Nederland. Ja, ik dacht, ik gooi er even een cliffhanger
1: heel
2: in.
1: Heel belangrijk, heel goed, heel goed.
2: Ja, en ik weet niet hoe jij zit met je toetjes. Hou je van toetjes?
1: Nou, een tiramisuutje of zo op zijn tijd. Ja? Wel lekker.
2: Nooit een bakje vla gehad thuis, vroeger?
1: Ja, vanillevla vind ik wel lekker.
2: Oh, vanille.
1: Ik moet zeggen, vanille, niet vanille.
2: Vanille, ja precies.
1: Ja, vanille. Is vanille, hè?
2: Precies, hier bij Noordzee is het gewoon vanille. Kan ons schelen.
1: Ja.
2: Nou ja, je hebt ook nog andere vla-soorten. Bijvoorbeeld de blanke vla. Nou, daar gaat een heel stuk minder van geproduceerd worden. Omdat we dat blijkbaar gewoon niet meer echt... Terwijl ik vind blanke vla op zich... Nou, ik heb het inderdaad al jaren niet gegeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat komt omdat ik gewoon geen zoetigheid meer eet. Maar vroeger vond ik blanke vla eigenlijk een van de lekkers. Want het is dan niet zo heel zoet. Vanillevla is dan... Nou goed, anyway. Maar Nederland neemt massaal afscheid van de blanke vla.
1: De blanke vla staat onder druk. Nou, okay.
2: Die staat onder druk, maar wat eten we dan wel eigenlijk als lief? Nou ja, tiramisu. Ik denk dat we hebben het namelijk onderzocht met ons panel. En ik denk dat tiramisu, dat jouw antwoord echt hoog in de schijf staat. Dat
1: dus ik ben heel middle of the road, begrijp ik.
2: Ja, gewoon gebleven, ondanks alles. Ja. En we hebben een heel leuk verhaal. Oh, ik heb die beelden gezien, ik kon wel huilen van geluk. We hebben een heel leuk verhaal over, misschien heb je het meegekregen, de golfbaan gans. Die iemand sloeg een birdie.
1: Ja.
2: Letterlijk. Ja. Een gans namelijk.
1: Nee,
2: met een golfbal. Ja, die was gewoon zwaar gewond. Ja, super zielig.
1: Een klein duiven schieten, maar dan anders, zeg maar.
2: En was niet goed met dat beest.
1: Oh.
2: Maar al die mensen bij die golfbaan toen, die hebben er echt voor gezorgd dat dat beest opgevangen werd. Hebben hem heel goed verzorgd, naar een dierenarts gebracht. En vandaag is hij weer vrijgelaten. Maar het mooiste komt nog.
1: Oh.
2: Er is zo'n mooi romantisch moment, want... hij heet Jansen en een andere gans heet ook Jansen. Dat was een setje.
1: Ja.
2: Hoe reageerden zij toen ze elkaar weer zagen?
1: De herinnering.
2: Alleen al daarom moest je kijken naar Hart van Nederland. Dat is echt een fantastisch verhaal. En we hebben echt prachtige beelden.
1: Echt even feel good momentje.
2: Sowieso. En dat hebben we toch nodig allemaal
1: in
2: deze tijd.
1: Als je ziet wat er verder allemaal gebeurt.
2: Dina,
1: heel
2: goed. Op.
1: All right. Feel good. Een afsluiter van je dag vanavond om 10:30. Hart van Nederland.
2: Yes.
1: Dankjewel, Marleen.

0: Vlissingen, elke dag, altijd bij Radio Noordzee. Je hoorde Bloemen even aan mijn moeder vragen. Om kwart voor zeven op deze dinsdag.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ik heb Jolanda uit Eindhoven aan de telefoon. Hallo Jolanda.
2: Goedenavond.
0: Wordt er in Eindhoven gerouwd om Joey Veerman of heb je helemaal niks met voetbal?
2: Ik heb eerlijk gezegd niks met voetbal. Alleen als ze kampioen zijn geworden.
0: Nou, en dat is de afgelopen jaren bij PSV natuurlijk wel vaak gebeurd. Dan ga ik ook een mooi pilsje drinken, of niet?
2: We hebben nog wel eens een feestje gehad, dat klopt.
0: Ja, nou, heel goed. Joey Veerman vertrokken van PSV naar Borussia Dortmund. Maar dat krijg jij allemaal niet mee, Jolanda, begrijp ik.
2: Ik heb er wel iets van gelezen, maar ik heb er niet zoveel mee, eerlijk gezegd.
0: Schijnt de zon in Eindhoven of regent het daar ook?
2: Nee, het is gelukkig droog. Het zonnetje is ver te zoeken, maar het is droog op het moment.
0: Dat is al heel warm natuurlijk.
2: Maar wel lekker weer, even een beetje regen.
0: Ja, vind wel, je hebt wel gehad met de droogte?
2: Ja, ik vind het wel lekker. Ik kan het wel hebben hoor.
0: Ja. En goed voor de plantjes, hè, zeggen we dan, Jolanda.
2: Ja, dat klopt. Maar ik heb toch liever het zonnetje.
0: Ja. Komt hopelijk nog terug voor een nazomer. Hè? Laten we daar maar even op hopen met z'n allen.
2: Daar gaan we wel vanuit. Ja.
0: Hey, je speelde mee met de René de Popquiz. Het was een hele taaie opgave vandaag, hè, Jolanda?
2: Hij was heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik moest even goed nadenken. Ja, dat klopt.
0: Robert van Hemert postte zijn eerste vakantiefoto op Instagram vandaag. Hij is lekker aan het genieten op Tenerife. En dus was dit vandaag de opgave. Oh, is dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbels als... Ja, heel ingewikkeld. We zwemmen in die bubbels als A. Maarten van der Weijden, B. Pieter van de Hogeband of C. een kabeljauw. Nou, je mag het zeggen, Jolanda.
2: Als een kabeljauw.
0: Als een kabeljauw, zeg jij. Nou, gewoon even luisteren natuurlijk, hè.

0: hartstikke gefeliciteerd. Jij gaat hem ontvangen, die enige echte Radio Noordzee koffiemok.
1: Oh, wat leuk. Mag er ook thee in?
0: Je mag ook thee in. Er mag zelfs, als jij wil, een klein drankje in zelfs. Of een klein beetje Moët en Chandon, om maar in het thema te blijven. En we gaan de naam Yolanda daar in koeienletters op drukken, Yolanda. Ik wens je het wel veel plezier mee.
1: Hartstikke bedankt.
0: Goed zo.
1: En een fijne avond en een goede uitzending.
0: En de groet in Eindhoven. Top.

beste van Samantha Steenwijk bij Radio Noordzee. Je weet niet wat je mist. Nou, dat betekent, of gaat ook een beetje op voor de Radio Noordzee zomermiddagshow. Want elke dag luisteren is niks missen. En morgen te gast, niemand minder dan Romy Montero. Vind ik hartstikke leuk. Schuift om 4 uur aan. En gaat dan lekker 2 uurtjes hier bij de Radio Noordzee zomermiddagshow zitten. Dus dat wil je niet missen. Morgen vanaf 4 uur een nieuwe editie van de Radio Noordzee zomermiddagshow. Met dus Romy Montero te gast. En zometeen na 7 uur non-stop 200% puur Hollandse muziek. Ik wens je een hele mooie avond.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
2: Zijn we er al!
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Get it!

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
17: Boeie.
18: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes. Hamster.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: anders doet.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en ja-21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Flits, Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel.
1: Misschien zijn er nog kroegen in de hemel.
0: De Hollandse Hitflits.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
5: Kippie.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Unlimited vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis. Het is een nacht.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vast komen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
10: Kippie!
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Noordzee.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ik wil als dino.
0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: kiosk.nl/business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG's.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
19: Jongens, eten.
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
24: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: noordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we al van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
17: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Wakkerliggers, bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.
1: Misschien is

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% plus.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar